Op verzet van de Parijs-Olympiërs gaan we onder andere opgewacht door de Tarzan.